24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.
1: You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

wordt elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden, een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

De ochtend van... Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd.

Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond.

Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Nobody's perfect.
1: Dat was hem weer, de Airplay track voor deze week hier op Streekomroep de Beveland. En morgen is er weer een nieuwe en wil je weten wie dat is? Kijk dan even op onze Facebookpagina, want daarin stellen we hem aan je voor. Hey, leuk dat je erbij bent. De kettingreactie weer bij je. 2 uur lang hier op Streekomroep de Beveland. Met straks 6 keer natuurlijk met een update van wat er allemaal gebeurde op deze dag. En wie de jaren zijn. En nog even wat streeknieuws. En we hebben weer een singer-songwriter, ga ik even voorstellen. Maaike in dit geval, een Canadees-Nederlandse zangeres. En ja goed, we gaan straks met haar praten en we gaan wat muziek van haar draaien. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zoals deze van de Culture Club, Church of the Poison Mind.

En ik zeg, goedemiddag, mijn naam is Saskia. Welkom bij Streekomroute Beverlanden, de kettingreactie. Straks gaat Henk praten met Maaike. Zij is een Canadese Nederlandse singer-songwriter. Maar eerst vertel ik je wie er vandaag jarig zijn en wat er allemaal gebeurde op deze dag. Het begint in 2020, want zanger en presentator Gordon wordt 's nachts in zijn woning in Amsterdam overvallen. Hij werd daarbij bedreigd en mishandeld en de overvallers gingen er met verschillende kostbare spullen vandoor. En dan iets luchtigers, want in 2019 zond RTL 4 de allereerste aflevering uit van The Masked Singer.

Ross en All Right, I Think We're Gonna Make It zometeen. En na het overzicht van het nieuws van half 1 ben ik weer bij je terug. En dan ga ik praten met Maaike, de Canadese Nederlandse singer-songwriter. En we gaan naar haar muziek luisteren. En onlangs overleed hij Ben Sanders. Maar nog niet zo gek lang geleden bracht hij een nieuwe single uit. En ik denk, ja, laten we die dan maar draaien. I Just Can Dance hoor je nu op Streek om Roep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bedelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: In deze aflevering moet je een artiest die haar muziek laat reizen. Net zo vrij als zij zelf. Maaike is een Nederlands-Canadese singer-songwriter met een geluid dat balanceert tussen folk, indie en intieme pop. Haar songs ademen nostalgie, spiritualiteit en een onbevreesde drang om de wereld en jezelf te ontdekken. Vanuit optredens in Vietnam, Australië, Milaan en verder buiten tot aan de Nederlandse podia van nu bouwt ze aan een eigen universum van verhalen en melodieën. Vandaag duiken we in haar wereld, de reizen, de teksten, de inspiratie en de muziek die haar zo herkenbaar maakt. Dit is een portret van Maaike en ik zeg hoi.
1: Hi.
0: Wat een introductie, hè?
1: Ja, wat leuk. Leuk om dat zo te horen.
0: Nou, die krijg je niet elke dag.
1: Nee, absoluut niet.
0: Laten we maar gewoon even bij het begin beginnen, want Canadees, Nederlands. Ik had er al in een voorgesprekje met je erover. Je bent geboren in Canada.
1: Ja. Ja, ik ben in Canada geboren, in Winnipeg.
0: In Winnipeg, ja. Dus je spreekt Frans?
1: Mijn Frans tegenwoordig is niet meer zo goed hoor. Ik ging wel naar een Franse school vroeger. Ik spreek tegenwoordig veel meer Italiaans. En dat lijkt er zoveel op dat ik dat een beetje vervangen heb, lijkt het.
0: Lijkt Italiaans op Frans?
1: Ja, lijkt heel erg qua woorden, vocabulaire, de grammatica, dus de zinstructuur ook. Dus toen ik net in Italië kwam wonen, heb ik eigenlijk mijn Frans gebruikt om het Italiaans te leren, omdat het makkelijker is in de vertaling.
0: Ja. Op jonge leeftijd kwam je naar Nederland?
1: Ja, klopt. Ik was 28 en zo.
0: Ja. Dat zal ook wel een omschakeling zijn geweest, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, destijds was er ook geen taalschool, die is er voor mij niet. Dus ik werd van de basisschool gedumpt. Met andere kinderen en dan leer je dat een beetje spelenderwijs en aldoende.
0: Ja. Jouw muziekreis, hè? Laten we even teruggaan naar vroeger, dat je inderdaad een jaar of 18 was. Waren je ouders muzikaal of hadden die helemaal geen gevoel voor ritme of wat dan maar ook?
1: In het midden. Ze vonden muziek leuk. Mijn moeder die zong altijd. Die had vroeger ook een hele zuivere stem. Een groot fan van Celine Dion. En die zong met al keihard mee. Dus op mijn 5e zong ik die liedjes al. En mijn vader wat minder. Maar zijn vader was ook heel muzikaal. Dus die had zijn eigen hotel. En die speelde liedjes voor de gasten en die kon iedereen altijd goed entertainen.
0: Dus je hebt eigenlijk ook een beetje de muzikale achtergrond van je moeder en je opa dan in dit geval?
1: Ja, ik denk dat er heel veel muzikale mensen vooral aan mijn vaders kant zitten. Van violisten, vioolbouwers, allerlei muzikanten, ook wat verder weg. Daar kwam ik ook later achter hoor. Toen mijn tante dat deelde, die had dat onderzocht, onze stamboom. Er zitten best wel wat muzikale mensen in onze familie.
0: Oké. Ja. Dan ben je een jaar of 10, dan ga je zelf een beetje muziek ontdekken. Dan ga je luisteren naar muziek en dat soort dingen. Dan word je fan van misschien wel K3.
1: Ja, nou, als heel klein kind kende ik dat natuurlijk niet. Want in Canada was dat niet, bestond dat niet. En misschien waren ze ook wel niet eens bij elkaar. Maar ik luisterde vooral naar Disney-nummers. En zo. Toen ik opgroeide, vond ik Disney helemaal geweldig, kon ik al die liedjes meezingen, waar ik nog steeds. Dus dat was denk ik vooral mijn referentiekader. De Spice Girls, ook wel leuk als kind.
0: Ja goed, en dan ga je naar het voortgezet onderwijs. Ben je op een school terechtgekomen waar ze muziek hadden? Of was dat niet een onderdeel van jullie school?
1: Ja, je kon zeker muzieklessen volgen en dat kon je ook kiezen. Ik zat op het Ichtes College in Dronten. En ja, daar had je ook muziek en ik heb ook drama gevolgd. Ja, best wel wat creatieve vakken die je kunt kiezen.
0: Ja. Ja. Toen na het voortgezet onderwijs, toen dacht je van ik ga verder in de muziek.
1: Ja, nou dat is iets ingewikkelder dan dat verhaal. Ik denk dat ik het stiekem altijd wilde, maar omdat ik het niet echt per se om me heen zag en eigenlijk ook terugkreeg van mijn directe omgeving dat muziek meer een hobby was. Was ik daar niet zo serieus mee bezig. Ik bedoel, ik volgde gitaarles, heb 10 jaar gedaan. Bandcoaching, zangles. En ik denk dat ik een jaar of 11 was. Dus zat ik al een paar jaar op gitaar. En toen zei mijn gitaarleraar, jij bent een songwriter. Jij moet liedjes schrijven. En zingen, dat is jouw ding. En dat zag ik eigenlijk helemaal nog niet in mezelf. Maar ik denk dat het daar wel wat gesparkt heeft, ja. Ja.
0: Die man had een goed gevoel.
1: Ja. Ja, dat was Robert Groman. Een Surinaamse man. En die was altijd heel relaxed met gitaar. Dus ja, als ik een keer niet had geoefend, dan was het ook oké. Zo. En ja, die zag dat in mij. Dat is wel grappig dat hij dat wel goed heeft ingeschat. Dus die had ook destijds, zei ik, om dat toen niet betalen, dat je dan ook een tweede instrument doet. Dus toen had hij een fonds voor mij eigenlijk gevraagd voor jong talent. Toen kon ik ook zangles volgen. En uiteindelijk ben ik nog veel meer gaan zingen dan gitaar spelen.
0: Ja. Je was natuurlijk wel geprikkeld zo van het dat die zei van je bent eigenlijk een singer-songwriter. Dan ben je ook gaan denken van ja, kan ik dan ook liedjes schrijven?
1: Ja.
0: En ben je dat ook gaan doen?
1: Ja, dat vond ik sowieso heel erg leuk. Op een gegeven moment werd ons gezin samengesteld met een ander gezin. Dus wij waren 5 kinderen totaal en ik ben de oudste. Dus als wij dan op vakantie gingen, ging ik liedjes schrijven. Hele musicals, allemaal verhalen. Iedereen moest meedoen, ook als ze dat niet wilden. Weet je, en dan moet jij dat aan. En dan, dit is dan de choreografie. Dus zeker geen liedjes schrijven, ja. En ik heb later ook nog wel filmpjes teruggezien van hele domme liedjes achteraf. Die ik toen helemaal geweldig van mezelf vond, bedacht. Why should I go away? Dat soort liedjes. En toen was mijn zusje ook mee doen. En trok ik dan mee. Ja, vond ik wel een leuke bezigheid. Ja.
0: En je zusje heeft nooit een hekel aan je gehad?
1: Nou, ik denk dat elke broers en zusjes wel eens een hekel aan elkaar hebben. Weet je, haalt liefde is ik wel een paar grens, zeker als het gaat bij gezinnen. Maar nee, zij heeft volgens mij ook een keer auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen. Dus die vond dat ook best wel leuk, stiekem. Ja.
0: Maar oké, dus je bent liedjes geschreven. We gaan heel langzaam gaan we naar deze kant toe, van waar je nu zit. En op een gegeven moment dacht je van, ja, ik wil ook wel echt een opleiding gaan volgen erin.
1: Ja.
0: En toen ben je aan het worden gegaan.
1: Nou, ja, ik heb eerst auditie gedaan in Enschede. En toen was ik hier in Zwolle aan het studeren. SPH, want dat is baanzekerheid. Sociaal-pedagogische hulpverlening, had mijn moeder ook gedaan. Maar eigenlijk dacht ik het eerste jaar, zou ik dan niet toch muziek gaan doen? Dat past zo bij mij. En dat wil ik zo graag. En ja, ik ga toch een kans wagen. Dus ik ben naar Enschede gegaan. Heb ik auditie gedaan voor de singer-songwriter opleiding. Toen was ik, ja, ik was 19 en ik denk dan best wel fragiel. Want ik ben niet aangenomen. En toen heb ik heel lang gedacht, oh, dan is het niks voor mij. Want ik heb 1 auditie gedaan voor 1 commissie bij 1 school. En als zij nee zeggen, niet eens nee, hè, ze zeiden niet nu. Nog maar een jaartje oefenen, zeiden ze. Of nog maar een jaartje ontwikkelen. En toen heb ik dat een soort van, ja, gelaten. Toen ben ik gaan reizen naar die opleiding, SPH. En toen kwam ik erachter dat ik ook zonder opleiding geld kan verdienen met gigs. Dat ik ook zelf zonder lessen liedjes kan schrijven. En toen ben ik heel veel dat gaan doen. En toen ben ik heel erg gaan ontwikkelen. Gewoon door het te doen. Zonder een instituut. En pas toen ik een paar jaar dus in Italië woonde en daar lessen had gevolgd, ook bij Fabio Lazzara, dat is dan best wel een bekende maestro in zang. Op een gegeven moment dacht ik, ja, nu wil ik echt weer verder groeien. Ik ga het nog een keer proberen. En ook werd ik heel erg aangemoedigd door mensen in mijn omgeving daar in Italië. Dus ik ben dat gaan doen. En toen werd ik tot mijn eigen verbazing aangenomen bij de Rock Academie. En ik was echt heel erg blij. En toen, ja, alsnog gaan doen.
0: We gaan even een nummer van je draaien.

0: Dus je kwam bij de Rock Academie, daar zagen ze wel letterlijk even groenlijk brood in je. En toen ben je verder gegaan. Het verhaal van jou is eigenlijk wonderbaarlijk, want wat je zelf zegt, ik ben gaan reizen, ik heb overal opgetreden en zo. En dat zei ik ook wel een beetje in mijn introductie. Het is niet zo dat je op de kleinste podium zou gestaan, zeg maar. Je bent al in Vietnam geweest, je hebt volgens mij ook bij een ambassade al een keer opgetreden. Daar kom je niet zomaar binnen als, tussen haakjes, onbekend iemand.
1: Ja, je moet ook wel heel veel hebben natuurlijk van gewoon durven vragen, merkte ik op een gegeven moment. Zo werkt dat gewoon. Als ze je niet zien en ze je niet kennen, waarom zouden ze je dan vragen? Maar als via iemand weet, bijvoorbeeld, zij zingt, er is een big band die gaat optreden in de Zweedse ambassade. Jij ziet er een beetje Europees uit. Vind jij het leuk om met ze mee te zingen? Weet je wel, het is ook gewoon een beetje kosmische omstandigheden. Je moet gewoon soms ook geluk hebben om dat.
0: Van al die optredens die je tot nu toe hebt gehad, hè? Welke is dan tot nu toe het meest bijgebleven? Je kon die vraag verwachten.
1: Ja, als ik dat had geweten, had ik daar een betere vraag gedacht. Maar ik heb zoveel dingen gedaan die ik heel erg leuk vind. Maar ik heb van de zomer zoiets bijzonders gedaan. Dus dat is het eerste wat bij me naar binnen schiet. En daar hebben we 2 avonden achter elkaar een show uitverkocht. Bij de theaterfestival Boulevard. En toen hebben we onze eigen show hebben we op een andere manier gedaan. Met Al Alma, met mijn folkband. En daar hebben we een immersive performance hebben we in première gebracht. En dat was zo gaaf. Niet alleen omdat de zaal helemaal uitverkocht was en zoveel mensen voor ons daar gekomen waren. Maar ook de manier van optreden was weer zo anders, zo creatief, experimenteel. Ik had nog nooit zoiets gedaan. Dus zo in de recente maanden was dat een van de leukste dingen om te doen. Ja.
0: Wat maakt een nummer van jou nou echt een Maaike-nummer? Waar moet die aan voldoen?
1: Heel erg eerlijk. Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. 9 van de 10 keer. De laatste tijd zitten er toch wel hele harde taal in. Ook qua woorden en zo. Dus het is in mijn nieuwe project in elk geval niet heel erg voor kinderoren, zou ik zeggen. toch wel heel fragiel. Soms de spot drijven met mezelf.
0: Maar als je zegt van ja, met scheldwoorden erin en zo, trap je dan een beetje tegen de maatschappij aan op dit moment?
1: Het idee dat ik tegen mezelf heel erg aantrap, als in ik had een manier van maken en ik probeer nu zo vrij mogelijk de ruimte te nemen om alles te zeggen wat ik wil zeggen. En natuurlijk, er is zeker ook wat over de maatschappij, want er zitten heel veel beetje feministische nummers in mijn nieuwe project. Want ik heb 2 projecten. Ik heb Al Alma en ik heb nu mijn nieuwe project Maaike Makwa. En Maaike Makwa is een recovering people pleaser. Dus die probeert het people pleaser te doorbreken. Dus al die ja zeggen tegen alles, jezelf kleiner maken. Ik maak mijn ADHD bespreekbaar. Want deze maatschappij is niet echt gemaakt voor mensen met ADHD. Het gaat ook over je positie als vrouw in de muziekindustrie. Of als enige vrouw in een schrijfsessie. Hoe dat is. Dat er letterlijk de ruimte van je wordt weggenomen soms. Of over je heen wordt gepraat. Dat ze doen alsof ideeën die van jou zijn, eigenlijk van hun zijn. Dus ik trap wel ergens tegenaan. Of dat per se alle dingen in de maatschappij is of de maatschappij. Ja, misschien wel een beetje. Zeker wel de status quo.
0: Ja. Je zegt net zelf al, als vrouw zijnde in de muziek zien, zeg maar, moet je erg op je tussenhaakjes tellen passen. Heb je ook nare ervaring in de zin van, ja, wat je de laatste tijd toch veel hebt gehoord van The Voice en dat soort dingen allemaal meer. Mensen die gewoon inderdaad gewoon zich voordoen die ze niet zijn, misbruik van je maken op een bepaalde manier?
1: Ja, nou, dat is sowieso een ding. Het is ook dat je, kan ik dit goed zeggen? Het voelt soms alsof er te weinig ruimte is voor de vrouw, omdat wij zo ondergerepresenteerd zijn. Er zijn veel te weinig vrouwen in de muziekindustrie. Het wordt steeds beter, moet ik zeggen. Je ziet het ook, de festivals, de line-up. Er zijn steeds meer vrouwen, maar het is nog steeds de minderheid. Mensen die misbruik van je maken, maar toch ook wel een beetje. En het is niet alleen maar mannen. Het is ook vrouwen. Je hebt ook vrouwen die soms gebruik maken van je ideeën, van je skills en je niet de juiste credit geven.
0: Is dat ook? Is het bij vrouwen een vorm van jaloezie? Bij mannen kan het een vorm van macht zijn. Bij vrouwen kan het een vorm van jaloezie zijn. Is dat het een beetje bij vrouwen dan?
1: Misschien ook wel. Ja, ik ken gelukkig heel veel vrouwen en vrouwelijke artiesten om me heen en wij supporten elkaar allemaal. Er is ruimte voor ons allemaal. We zijn allemaal andere mensen, andere makers, we hebben andere ideeën en we hebben allemaal onze eigen wie. Dus in theorie is er ruimte voor ons allemaal. Is er jaloezie? Sowieso. Ja, sowieso is er jaloezie. Ja.
0: Waar zou je zelf naartoe willen groeien nog? Wat zijn nog je ideeën? Waar wil je nog heen in de komende tijd?
1: Ik wil zo graag toeren in het buitenland. Dat lijkt me heel erg vet. Ik wil ook graag op gewoon grotere festivals staan. De grote festivals die je hier in Nederland hebt. De ultieme droom is Down the Rabbit Hole, weet je wel. Dat zal zo fucking gaaf zijn. Maar ook de Winnipeg Folk Festival. Dat zou voor mij ook een full circle moment zijn. Als ik daar ooit terecht zou kunnen komen van, oh, ik ben weer thuis. Ze hebben muziek meegenomen. Het zou echt wel full circle moment zijn.
0: Als mensen zouden luisteren op Spotify, hè? Ze hebben gewoon een Spotify-lijst staan. Ze zetten er een nummer van jou op. Want als ze die toevallig tegenkomen in ergens een lijst. Hoe kennen ze jouw muziek? Wat is nou de kracht van jouw nummers?
1: Het is ergens de nostalgie van de jaren 90 en de zero's. Maar toch op een frisse manier gebracht. Met wat meer modernere manier van songwriten. Van verhalen vertellen. Ik denk dat de tekst snel binnenkomt, omdat het herkenbare teksten zijn. Herkenbare verhalen. Maar toch op een unieke manier verteld. Ik denk dat de kracht is van mijn nummers.
0: Ja. We hadden het al eerder over. Je bent op zoveel plaatsen al geweest ondertussen. Je bent in het oosten, in het westen, in het noorden. Al die landen die je hebt bezoekt, hè? Hebben die ook invloed op jouw muziek?
1: Tuurlijk.
0: Want je zei net, ja, ik heb in Italië gestudeerd en dat soort dingen. En ik kan me zo voorstellen dat het een soort multiculturele muziekachtig wordt. Van allerlei invloeden.
1: Tuurlijk, ja. Nou, je ontdekt sowieso heel veel nieuwe muziek. Dus je hoort heel veel geluiden. Maar ook de verhalen die je opdoet, is wat mij heel erg inspireert. Dus je hebt een nummer van mij, Something to Remember. Dat was mijn eerste single als Maaike Mokwa. En dat gaat letterlijk over de reizen die ik in Thailand heb, of in heel Zuidoost-Azië eigenlijk, heb gemaakt. Samen met mijn zusje en beste vriendin. En dat gaat over allerlei anekdotes. Het is een soort muzikale roadtrip, zo noem ik het. Maar je leert inderdaad ook nieuwe ritmes in Brazilië vond ik het helemaal geweldig om samba en vooral te luisteren. En ik heb ook vooral leren dansen. Dus dat is een soort mix tussen salsa, tango. Maar heel erg simpel hoor. Ik ben niet een danseres of zo. Maar vond ik super leuk. Die ritmes hebben me heel erg geïnspireerd. En in Zuid-Italië de pizzica, de tarantella. Het hoort thuis ook nog steeds heel veel, want mijn partner is een Italiaan. Dus je hoort ook heel veel Italiaanse muziek thuis. Pino Daniele. De manier waarop zij met muziek opbouwen, orkesten, bepaalde keuzes die zij maken en toonladders. Dat is dan toch nieuw voor mij.
2: Ja.
1: Als je het vergelijkt met wat ik altijd heb gehoord. Natuurlijk, dat is heel erg
0: interessant. Als je jezelf zou moeten vergelijken met iemand van nu, die nu in de hitparade staan en zo. Met wie zou je jezelf dan, tegen wie zou je dan een beetje aanschuren, vind je zelf?
1: In het Nederlandse muziekklimaat?
0: Mag Nederlands zijn, maar mag ook buitenland zijn, dat maakt niet uit. Waar vind jij jezelf je muziek een beetje tegenaan schuren?
1: Ja, het ligt voor mij net aan wie je dat vraagt. Al ik hoop niet het laatst nog. Want ik ben heel erg geïnspireerd door Alanis Morissette. Haar boosheid, maar dat is natuurlijk al heel lang in de maatschappij. Veel mensen zeggen ook Taylor Swift. Ik vind dat zij geweldig songs kan schrijven. Geweldige visie heeft. Maar het is toch wel veel rockier dan dat. Paramore vind ik geweldig. Sommige mensen zeggen, ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van Julia Michaels. Dat is ook een singer-songwriter van nu. Ik vind dat zij echt heel goed schrijft. Dus ik pak ook wel heel veel inspiratie van haar. Ik weet niet of het daar tegen is gebeurd. Maar de manier waarop zij zo eerlijk kan en durft te zijn, dat vind ik zo geweldig. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, dus dit is misschien ook wel eentje. Ja.
0: Met zoveel ervaring die je nu hebt, hè, ook de negatieve kant en dat soort dingen toch wel een beetje in de muziek zien voor vrouwen. Wat zou je willen zeggen tegen jonge, laten meiden houden die nu nog twijfelen om te beginnen? Moeten ze eraan beginnen? Zeg jij van het is een mooie reis, doe die reis.
1: Ja, absoluut. Ga ervoor, hoe eerder je het weet, hoe meer tijd je hebt om jezelf te ontwikkelen en voor elkaar gaan. En als je zoiets hebt van nou, ik ga eerst een andere weg op. Voel niet de druk om bijvoorbeeld op je 20ste al een bekende superster te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Terwijl je mag ook volwassen worden eerst. En gewoon normale jeugd hebben en het ervan nemen. En verhalen verzamelen waar je later over kan schrijven. Weet je wel? Dat mag. Je mag ook een tijdje stoppen en terugkomen. Dat mag allemaal.
0: Ja.
1: Er wordt een soort van een tijdlijn opgedrongen in de muziek, in het leven. Weet je wel? Een bepaalde volgorde. Bij die leeftijd moet je dat hebben gedaan. Maar waarom eigenlijk? Het is zo'n sociaal construct en zeker in de kunsten vind ik dat er ruimte moet zijn voor een alternatieve levenspad. Tof?
0: Ja.
1: Ja, soms loopt het leven nou eenmaal anders. Dan begin je met je 50ste pas met je passen op je daar 58 of 60 tot later. Zoveel mensen hebben dat. Van Gogh die ging ook wel schilderen op zijn 27ste, 28ste.
0: Dat zou ik even op moeten zoeken. Ik was niet bij die tijd.
1: Maar hij heeft een veel te korte carrière gehad, helaas. Maar dat mag.
0: Ja.
1: Je mag dingen anders doen. Je voelt zeker niet de druk. En zeker als vrouw, die voelen wij heel erg. Om op een bepaalde leeftijd en zo niet, dat het dan niet meer mag.
0: Met andere woorden zeg je, groei gewoon lekker. Doe wat je wilt.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Hoi, ik ben Saskia en je luistert naar Streekomroep de Beverlanden en ik heb streeknieuws voor je. Want de gemeente Goes wil de West-Havendijk tussen Goes en Wilhelminadorp flink aanpakken. Het huidige fietspad is met 2 meter te smal en een apart voetpad ontbreekt. Het plan is om de autoweg bij het sportpark Het Schengen op te schuiven, zodat ruimte ontstaat voor een bredere fiets- en voetpad en een veilige oversteek bij roeivereniging Scaldus. Bij buurtschappen Havenzicht is weinig ruimte en moet over zo'n 120 meter een damwand in de kanaal komen. De aanpassing maakt bovendien de weg vrij voor de bouw van 45 appartementen langs het kanaal. De gemeenteraad wordt gevraagd om €600.000 voor onderzoeken en een definitief onderwerp. De totale herinrichting gaat naar verwachting ongeveer €6 miljoen kosten en moet uiterlijk in 2035 klaar zijn.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben op Streekomroep de Beverlanden.

Kings of Leon en Sex on Fire op streek omroep de Beverlander voor Billy Ocean en The Loverboy. Ik weet niet of je wel eens naar het programma kijkt, Bestemming X op RTL. Daar zitten een aantal Nederlanders in een geblindeerde bus. Die kan wel het beeld laten zien. Het zijn een soort van melkranen, weet je wel. En dan moeten ze door Europa reizen en dan moeten ze eigenlijk gaan uitvinden van waar zijn wij op dat moment in Europa. Ik vind het een leuk programma. Ze zijn begonnen in Nederland en zo zijn ze verder gegaan en weer teruggekomen in Rotterdam. Toen zijn ze naar Frankrijk gegaan, ze zijn naar België geweest, in Doel zijn ze geweest, in Antwerpen en dat soort dingen maar meer. En nu zitten ze in Engeland en ik zelf, spoiler alert, zeg ik er even bij, heb het gevoel dat ze uiteindelijk weer hun bestemming, hun eindbestemming wordt Rotterdam. En dat heeft allemaal te maken met Herman den Blijker, die was in de eerste aflevering te zien, die stapte uit een bus, was ook allemaal fake, zat alleen maar hij en Graham Rutjes. En ja, dat zijn Rotterdammers. En die zeiden, we zien jullie later. En daardoor heb ik opgemaakt en uit opgemaakt dat ze eindigen in Rotterdam. Nou, als het niet zo is, dan eet ik, niet mijn schoen op. Maar dan neem ik een appeltje voor de dorst. Alles is liefde nu. Hier is Bluff op Streek omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

You're No Good, Linda Ronstadt op Streekomroep de Beverlanden. Goh, die draaien we niet zo vaak meer. Evenmin, zoals deze plaat, Nothing Else Matters. We kennen het allemaal. Maar Kate ook nog in de uitvoering van Lucy Silvas. Nee, dan hoor je hem nu op je radio.

Hoi, ik ben Saskia. Dit is het streepnieuws op streekomroute Beverlanden. Want op drie plekken op de Zeeuwse A48 geldt een tijdelijke maximumsnelheid van 100 km/u als het regent. Rijkswaterstaat heeft de maatregel genomen dat het asfalt daardoor veroudering niet meer stroef genoeg is om bij regen veilig 130 km/u te rijden. De borden staan richting Vlissingen, net na de Vlakentunnel en bij viaduct De Groe bij Goes. Richting Bergen-op-Zoom gaat het om een stuk bij het tankstation Avia bij Arnhem-Muiden. In totaal gaat het op ongeveer 3,5 kilometer snelweg. Het periodieke metingen van Rijkswaterstaat bleek dat het wegdek op deze locaties bij nat weer glad is.

Chaka Khan en This Is My Night op Streekomroep te Beverlanden. Wat een lekkere muziek hebben we toch voor je. Oh, en daarvoor DNCE en Cake by the Ocean. Ja. Ik heb nog wel een opmerkelijk berichtje voor je. Want een man uit Singapore heeft een rechtszaak tegen zijn ex-vriendin verloren. Hij wilde ongeveer 318.000 euro terug voor luxe cadeaus die hij haar tijdens een relatie had gegeven. Het ging onder meer om 140.000 euro aan creditkaart aankopen, 88.000 euro aan vakanties en 13.500 euro aan verzekeringen. Volgens de man waren het eigenlijk rentevrije leningen, maar zijn ex hield vol dat ze de cadeaus uit liefde had gekregen. De rechter gaf de vrouw gelijk omdat er geen bewijs was dat zij het geld later moest terugbetalen. Volgens de rechtbank wilde de man geld vooral terug nadat de relatie die nog geen jaar duurde op de klippen was gelopen. Volgens de man trouwens zou hij een vermoeden hebben gehad dat zijn ex een affaire had met een ander iemand. Nou ja, hoe het ook zit, je hebt het dan over gebroken hart. Of met andere woorden, breaking me, hier is topic.

Dayton en The Sound of Music uit de jaren 80. Ik neem je even mee naar aanstaande woensdag. Ja, want dan is het zover. De allerlaatste uitzending van Marcel Steenbakker, Mr. Radio himself. Dan zit het erop na 45 jaar radiomaken zo'n beetje. En dat is ongeveer dezelfde tijd dat wij zijn begonnen aan radiomaken. Ik weet nog dat destijds bij Marcel terecht kwam bij Golden Wave Radio in die tijd. Piratenzender hier in Goes. En Marcel zei, kom maar dat programma maken. Geen enkel probleem, zo gezegd, zo gedaan. En later zijn Marcel en ik onafscheidelijk van elkaar geweest. Op verschillende vlakken in België radio gemaakt. We hebben gezamenlijk op een veerdienst gewerkt waar we disjockey waren. We hebben gezeten bij Borselen Lokale Omroepstichting. We zijn gaan werken bij BX Radio, Popular FM. En vanuit dat geheel zijn we hier opgestart naar Streekomroep de Beveland. En dat is nu een volwaardig kindje geworden ondertussen. Dus Marcel, die weet wel wanneer die weg moet gaan. Op het moment dat het kindje groot genoeg is om op eigen beentjes te staan. Ik wil Marcel sowieso een hele fijne laatste uitzending wensen aanstaande woensdag. En ga je luisteren, zou ik zeggen. En stuur een berichtje of wat dan maar ook. Kan via de app of bel hem gewoon even op in de studio. Zeg nog even voor de laatste keer gedag en bedank hem voor al die jaren geweldige radio hier in Zeeland. Voordat we helemaal sentimenteel worden, zeg ik graag tot volgende week. Dan zijn Saskia en ik hier weer bij je terug. Ik heb nog één plaat voor je. Die is van de Swing Out Sisters. Am I the Same Girl? Ik zeg tot volgende week.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

terug naar de jaren 60 met die opname van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man. Ik heet je weer van harte welkom bij het Westlands Muziekpaleis. En dit uur heb ik weer heel wat leuke muziek voor je.

hadden toen in de jaren 70 al een voorspellende gave wat betreft het verkeer en de problematiek qua files. Sailor was dat in de Traffic Jam. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 27e september van het jaar 1998. Toen verscheen er een nieuwe zoekmachine op internet. De naam was Google. En dit is Nick Lowe, Cruel to be Kind.

0: De nieuwe single was dat van Ruben Hillen, A Higher Love. In mei van dit jaar bracht hij zijn allereerste single uit. Dat was 20 Seconds. De plaat haalde net de top 40.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar de Zombies, Amy McDonald en Cunningham. Maar eerst Niels de Stadsbader.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

afkomstig uit West-Vlaanderen was dat Niels de Stadsbader en Gloria. In het Muziekpaleis gaan we wederom luisteren naar de wijze spreuk. Elk plafond dat wordt bereikt, wordt daarna weer een vloer. Dat werd gezegd door Aldous Huxley. Dat was een Engels schrijver. Hij leefde van 1894 tot en met 1963. En dit is de Police, Roxanne.

0: De formatie The Police was dat in de 10 jaar dat ze bestonden, hebben ze 11 leuke hits nagelaten. En dit was de tweede hitsingle die ze ooit hadden, Roxanne.
1: John Westland, het muziekpaleis.

0: Ze kwam uit Denemarken en in 1994 scoorde ze haar eerste en tevens ook haar allergrootste hit. Daar kon je nu trouwens naar luisteren. Wickfield was dat en Saturday Night.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Ooit was het ook nog een hit in de uitvoering van Carlos Santana, maar dit was het origineel. The Zombies and She's Not There. Een Engelsman is zich helemaal rotgeschrokken toen hij wakker werd en zag dat hij helemaal blauw was geworden. Onmiddellijk ging hij naar de spoed, waar ze vermoeden dat hij een zuurstoftekort had. Maar toen men een infuus wilde aanleggen, bleek de blauwe kleur met een doekje te verwijderen te zijn. Hierna was de oorzaak snel gevonden. De man had onder nieuwe blauwe lakens geslapen en die waren afgegaan terwijl hij sliep. Gezond en wel heeft hij daarna het ziekenhuis weer gelukkig kunnen verlaten.

Met al die camera's langs de weg zou je tegenwoordig wel dat gevoel krijgen dat iedereen jou altijd maar bekijkt. Rockwell zong er lang geleden al over met Somebody's Watching Me. De volgende formatie die werd opgericht in 1982 en de jaren daarna scoorden ze hun grootste hits, zoals deze Het Goede Doel met Vriendschap.

Het mooie stemgeluid was dat van Amy MacDonald, This Pretty Face. Daarvoor kon je nog luisteren naar Het Goede Doel met De Vriendschap. Wij keren wederom even terug op onze schreden naar de jaren 70. Toen was dit een hit voor Cunningham, zijn enige hit trouwens. Norma Jean, Wonderful.

het verhaal van Marilyn Monroe. Dat werd ons gebracht door Cunningham en Norma Jean. Wants to be a movie star. Franstalig werk nu op de radio. Dit is Gérard Lenormand.

0: weet in ieder geval dat als je de politiek in wilt, dat je heel goed moet kunnen beloven. En daar begon hij dan ook al mee in zijn liedje. CGT-president, dat was Gérard Lenormand.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Op het einde van de 19e eeuw werkte er een baviaan als spoorwegwisselaar. Hij heeft nooit een fout gemaakt.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Het is een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk, want de zomer is al lang voorbij. Maar toch, volgend jaar komt er weer een, heb ik me laten vertellen. Kid Rock was dat en All Summer Long.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
0: Tot zover de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Wij sluiten zoals altijd af met de jarige van de dag. En dit keer is dat Sean Cassidy. Hij wordt 68.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma vandaag bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd.

Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N276 richting Brunsum. Voor Sittard 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen.

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering.

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Measure these things by your brain.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven.

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

De avond van... Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodige klets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor en nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was zeer toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucify. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna. Yeah.
1: This one out to all my ladies.
2: Out to all the girls.

Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeldenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor live streaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel The Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade and I'm Me, I'm Now and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap er bovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Het ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat die klaar.
3: Een virtueel exemplaar.
4: Van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar, dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer, want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar er helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb altijd met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: Dit weekende viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname, nieuwe single Perfect Man. Je hoorde Teddy Swims.
1: 2022.
0: Rondé, hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself.

0: Uit Utrecht komen ze rondé. Volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Dat was een langspeler, Intervisions, hoorde je Stevie Wonder, Living for the City. Krijgt al eind van de volgende maand, staat hij dus in Ziggo, in het kader van zijn Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over die prijzen, dat het werkelijk niet te geloven is, tot meer dan €2000 voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan. It's me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dus niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record. De eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend. Zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz. And I'll Be Waiting. Tot de Fab 4.

0: Ook weer zo'n meneer die al zo lang bezig is en gewoon lekker doorgaat. Lenny Kravitz in muziektherapie en I'll Be Waiting.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het laatste deel van Abbey Road. Volgens Ringo Starr is het het beste wat ze ooit hebben gedaan.

0: Dan blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

Heart, afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel. Mijn naam is René van der Nobelen. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. Graag tot dan.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aan.

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlander.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Over de nieuwe releases en de releases die de komende tijd gaan komen. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze aflevering van Black and Blues. We gaan beginnen met Jed Tarik uit de States. Hij speelt gitaar, houdt van de swing blues en speelt zelf ook als muzikant mee in de begeleidingsband van niemand minder dan Bob Dylan. Zijn album heet Precious Company en ik ga daarvan draaien Inflation's High.

Black and Blues. Gratis thuisbezorgd zonder zendkosten.

En van eigen bodem ook nog. We hebben het over No Saints en Rick Meijer. Oftewel, Sipke Visser en Rick Meijer. Zij hebben een nieuwe album uit. Dat Off the Record gaat heten. Het klinkt goed en heel gevarieerd. En het gitaarspel, ja, dat is toch om van te smullen. Dan door in Black and Blues met Ben Poel. Hij is een tijdje weg geweest en is nu weer terug met muziek die soms wat heel donker is. En uiteraard bluesrock is, maar ook de andere kant op weer enthousiast. Nou, Time Has No Mercy.

De All-Star Band van Mark Hamill, die bevat maar liefst 5 muzikanten die echt door de wol geverfd zijn. Hebben op verschillende momenten opgenomen door de jaren heen. En dat is nu verzameld in de studio van Kit Anderson, zijn Greaseland studio. Leuke woordspeling trouwens daar, van Kit Anderson zelf. Maar dan heb je wel kwaliteit, want ik weet hoe de man te werk gaat. Mark Hamill's All-Star. En het album heet dan Road Dog. En daarvan draaiden we, dat wil je ook graag weten natuurlijk, Black Nights. Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. Dat weten we wel hoe zoiets werkt. Rocket 88 dan. Nou, dat is live opgenomen en live ingespeeld in New Orleans in een nachtclub. We hebben het over Mitch Woods.

Die stem, die ken je, zul je zeggen. Ja, inderdaad. Komt vaak voor hier bij Black & Blues. Maar dan om verschillende redenen. John Primer is de naam. En Blues is King was de song. Die staat op een pracht van een album. Antones viert 50 jaar blues met sterrenalbum Chicago Bound. En wie doen er dan zo onder andere mee? Nou, deze John Primer. Maar ook Billy Gibbons, Dal Bramlin, Kim Wilson, Keith Richards, Ronnie Wood. Je snapt het. Ik laat de opsomming verder zitten voor wat het is. Genoeg kwaliteit, dus een prachtig album. Nog een keer, Antones 50s Presents Chicago Bound. Dan naar Arlen Roth. Een bijzonder verhaal. Hij is van de blues en hij heeft een aantal blues grass muzikanten gevonden, bluegrass, die dus bluesgrass gaan spelen. Ruby, are you mad at your man?

Vorige week was het CD van de week bij Black and Blues. En niet zonder reden. Een postuum album uitgebracht van Steve Cropper. Met Steve Cropper die zingt. Heeft het bijna helemaal zelf afgemaakt met een aantal gasten. Maar kwam te overlijden in december 2025. Eric Clapton, Brian May, Billy F. Gibbons, Ron Wood en Anna Grush speelden en zongen mee. En deze track, ja, die heeft natuurlijk daar heel veel betekenis gekregen. Watching the Tide heet het album. Door in Black and Blues met een muzikant, een saxofonist uit Scotland. Heel sympathiek en ook heel traditioneel, maar wel heel leuk hoe de band van Deke McGee speelt. Come On Home heet het album. Het begint met heel veel verschillende wisselende genres. En eindigt met drie geweldige blues tracks. Daar ga ik er vandaag maar eens eentje voor draaien. En Deke McGee, hij heet eigenlijk Mark, speelt zelf een saxofoon. En dan niet zo'n kleintje, zo'n alto of zo. Nee, een tenor en groter. Nou, dan moet je aardig goede getrainde longen hebben, denk ik. Wat ga ik draaien van Come On Home van Deke McGee? Ik heb voor deze maar gekozen. From All of Our Storms.

De Blues Caravan 2026 is weer onderweg. Deze keer onder andere met het nummer Green River. Dat staat op cd en dvd. We hebben het over Laura Chavez, speelt gitaar. Matthew Curry, hetzelfde laken en pak. En zangeres Elise Frank. En zij gaan Europa door. Het zijn talenten die worden voorgesteld door Thomas Ruff. En Thomas Ruff heeft zijn eigen platenlabel en studio. En gaat natuurlijk eigen mensen heel goed promoten. Dat dan wel weer met een song van de Creedence Clearwater Revival, Green River. Maar die is vaker gecoverd trouwens. En deze keer wat verbluesd. Klinkt niet slecht. Dan snel door naar Alex Kilroy. Hij komt uit Roemenië, is verhuisd en geëmigreerd naar de States toen dat nog vlekkeloos kon. Heeft van zijn vader gitaarles gehad en die leerde vooral hem stap voor stap te luisteren en na te spelen van Steve Ray Vaughan. En dan weet je wel hoe het gaat klinken. Let me play.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Aan alles komt een eind. Ja, zo is het toch. Volgende week, volgende uitzending, ben ik uiteraard weer met heel veel muziek. Want het gaat niet om mij, het gaat om de muziek. En het gaat om dat jij het naar je zin hebt. Er zal ongetwijfeld wel eens een track tussen staan waarvan je denkt van, nou, had voor mij niet gehoeven. Maar ja, dat is logisch gezien het concept van het programma. Waar we alleen maar nieuwe muziek voorstellen en muziek die uit gaat komen de komende weken. Bedankt voor het luisteren, zou ik zo zeggen. En geniet nog even van de dag. En geniet ook nog even van die allerlaatste track van het duo Mule Bone. Cure for Mysteries heet dat album. En wat ga ik daarvan opzetten? Bad News Blues Blues. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië.

Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig.

Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Every memory hurts, lesson learned. I know one thing certain, nobody's perfect.
1: Thuis, op je werk, of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: hang all night.
1: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig.

Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig.

Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.